Ik zou opvallend zijn, meester Darizen, al onze opleiding karakonien, am programmeerder was Simlon, maar later werd ik zalo, ja, dat toen ik aan de kassel moest 1923. Dat toen ik aan de kassel moest 1923, ik kouwlist nee Herman Altevan, nu wat vele katengo kari pankam, katengo kassamla ho, nee vele pank ja kwam kondam, ja private limited bank. Kijk eens alom, ja, dat toen ik aan de kassel moest 1923. Kaulist ni Herman Altevan, hariba fileka tengo karipanka, mi katengo ka samla hon, ni kavile panka ya kwa mkundam ya Private Bank Limited. Notari mekeza aluape ya latu enkandao kasili mosa 1925. Katengo kama Jerimani vario both ni kavupilem. Kikeza alo ya latu enkandao kasili mosa 1925, katengo kama Jerimani vario both ni kavupilem.